blij dat je ziet. We zouden nog op je. Na akai chikas oka maya. Bright met het is een Christian. De lik ik maak een sapot. Nee, bouw je je nek in hangen. Kwaita. Replay aan akopie.